We weten dat het leven voor de mensen in deze stad niet altijd eerlijk is. Nee, niet altijd volmaakt is. Maar met de kracht van God kunnen alle duivels verslagen worden.